0: Temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
1: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Het wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. Twee inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. Er lagen mogelijk materialen voor een plofkraak in een kelder onder het pand. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Een tiental asielzoekers uit Ter Apel heeft de nacht doorgebracht in Zwolle, omdat de opvanglocatie in het Drentse De Wijk vol zat. Daar waren eerder gisteravond al ruim 100 asielzoekers heen gebracht. De gemeente Zwolle heeft deze week aangeboden om zo nodig extra noodopvang te regelen. De asielzoekers gaan vandaag weer terug naar Ter Apel. Volgens Vluchtelingenwerk verliep de dag daar onrustig door de invoering van het nieuwe Europese asiel- en migratiesysteem. Het Amerikaanse leger zegt vannacht Iraanse drones neergeschoten te hebben die op weg waren naar de straat van Hormuz om daar commerciële schepen aan te vallen. Dit terwijl gisteravond was gemeld dat ook Iran verwacht dat een overeenkomst met de VS mogelijk binnen enkele dagen wordt ondertekend. Maar het land beschuldigt Israël ervan een akkoord te willen dwarsbomen. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
6: Yes.

0: geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. Het lichaam dat in staat van ontbinding verkeerde vertoont volgens justitie sporen van geweld. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het zoeken naar slachtoffers in het puin van de sportschool in Amsterdam, waar gisterenmorgen een ontploffing was, is gestaakt. Er is niemand meer gevonden, zo melden de hulpdiensten. De explosie vond plaats onder een sportschool in een flat in West-Amsterdam en er vielen daarbij 7 gewonden. De 400 geëvacueerde mensen uit de flat kunnen nog niet terug naar hun woning. Tot maandagavond 15 juni wordt inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht aangeraden om hun drinkwater te koken vanwege een besmetting met de E. coli of poepbacterie. Het water moet volgens de veiligheidsregio met een pan- of fluitketel worden gekookt, omdat waterkokers en koffiezetapparaten niet veilig genoeg zijn. Het kookadvies blijft gelden tot het water weer veilig is. De poepbacterie kan maag- en darmklachten veroorzaken. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
9: Samen delen we Oranje.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle AH schalkipburgers en AH tegaburgers, twee stuks, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. De overname van het Amerikaanse mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd. Volgens het ministerie van Justitie leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie-, film- en streamingdienstkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. In de Mexicaanse stad Tijuana is in een geparkeerde auto bij het stadion waar Iran traint voor het WK een lijk gevonden. De auto zou volgens een bericht in de Telegraaf al enkele dagen op de parkeerplaats hebben gestaan. Het is niet bekend of de zaak verband houdt met het Iraanse team. Tijuana is een van de gevaarlijkste steden van Mexico. Er werden vorig jaar meer dan 1200 moorden gepleegd. Er is een toenemende dreiging van aanvallen met drones op het Duitse parlementsgebouw in Berlijn. Dit schrijft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken in een brief aan de voorzitter van het parlement. Het aantal waarnemingen boven kritieke infrastructuur is de afgelopen maanden opgelopen en Duitsland moet zijn overheidsdiensten beter gaan beschermen. De Duitse minister Dobrindt noemde eerder Rusland als mogelijke bron van het toenemende aantal cyberaanvallen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste.
0: En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupporterd worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
17: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf 35 euro, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké. Okay.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Farm and Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm and Country Fair.
11: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 Nieuws.
12: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. Op zijn sociaal media platform schrijft hij dat Nino Guerrero, de leider van een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde, in een dodelijke luchtaanval is uitgeschakeld. Het misdaadsyndicaat houdt zich bezig met drugs- en mensenhandel, ontvoering en afpersing. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten 2 bruggen in de weg worden vernield en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Volgens hen leidt de overname tot een beter aanbod voor de Amerikaanse televisie- en filmkijkers. Critici van de deal vrezen voor banenverlies en er zijn ook zorgen over de invloed van investeerders uit het Midden-Oosten en China op het Amerikaanse tv-aanbod, waaronder CNN. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Daarmee spreekt het land berichtgeving van persbureau Reuters tegen, dat meldde dat er al miljarden dollars aan Iran zouden zijn uitgekeerd. Het buitenlandministerie noemt die berichten volledig onjuist. De tegoeden zouden pas bij een door Iran en de VS ondertekende overeenkomst vrij kunnen komen. En dat is nu nog niet het geval. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
14: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen.
5: Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
8: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
15: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
8: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
16: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
17: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Seremberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio aan de Molenpoortstraat 27 in Seremberg.
16: Trakteer vader op een autowasbon van autoschadeherstel Leuwentaal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwentaal Ulft?
18: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Fris Thuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.

0: Ben EDB?
1: Illusie nog van mooi tot goed gaan. Met alle dros.
0: Dus iedere zolderaar mag weer een beetje die krampen iets zo zetten dat... dat Allard kan zeggen van nou steer het goed, nou hekken dan hier zin. En als dat het geval is, dan kunnen we gemiddeld aan beginnen met vanmorgen goed gewoon. Tuurlijk toch, even lekker plat praten op de radio. Kijk de ramen en de buiten in, ach, het vult nog net. Het had slechter kunnen zijn. En die hebben wat dat betreft toch ook al duftige dagen achter de rug, of niet? Een beetje een windje, het is een beetje fris, maar een t-shirt, ja, dat geeft wel. Wettende dat het in diverse plaatsen kermis is. Bromt, Vastelde, de Keienborg. Dat komt wel goed, jongens. Hè. Zo, moest gemiddeld gaan beginnen dan. Je bent er al bij, of niet? Tot aan de klok van 12 uur. Gemiddeld aan plat praten op de radio. Fijn dat je mee bent bij de 1483ste. Lama Comedy Handel.
1: Regio. Tot goed gewoon.

0: niks, hè. Er is niks mis met, hè. Helemaal. Kip nog. Beneden B.
1: Bierschoolmanschap met een lekker glas bier en een wief aan de tap. Bierschoolmanschap. Open tap er nog eens in. Voor alle zingen crisis in.
0: Ja, lekker man. Een verfijnde radio, dat kreeg ook een goede zin van helemaal op zaterdagmorgen tussen 9 en 12. Beneden B. Tuurlijk, de poelenpataten waren dat, hè. En bij het schoolmanschap zal wel een café zijn. Hè, was een heerlijk gemuurlijke tap biertje doen maken. Waar zijn er ook bij? Tuurlijk, beneden B. We begonnen trouwens met Pink Floyd en Comfortably Numb. Een van die prachtige mooie solootjes zit erin, hè. Heerlijk op zaterdagmorgen om zo te beginnen. Hey, binnen de B, eet een koe gras? Vraagteken. Natuurlijk binnen WDB. Lekker aan de klus bij Huus. Met de arbeidsvitamine op de Makita. Kom erop met die dialectmuziek. Groetjes van het team uit van Tom. En Charles gisteren naar de theatervoorstelling Hartgras. Met mijn zoon Jelle geweest. Die waren de B. Vanmiddag beachvolleybal in Zillewold. Daar binnen we ook bij. Dus laat maar komen, zegt Sharon. En Erik vandaag sperrips maken. De blagen komen eten. Mooi doet goed gewoon in de speakers. Dat komt wel goed. Fijne zaterdag allemaal. En laat maar komen. Betty. Ik ben er zeker bij vanaf de camping op de Sollandse Heuvelrug. Laat maar komen. Laat die mooie plaatjes en praatjes. Fijn weekend allemaal. Sjakkie dag. Goedemorgen allemaal, zeker binnen WDB. Zo fijn dat het volgende week beter weer wordt. Nou, dan mogen we nog maar afwachten, Jacques. Maar eerst Braamse kermis, ouderwets Braamse feestje. Misschien dat je even kunt gaan kijken. Ik zal eens even kijken of dat komt. Dat bunkt er wel bij, hè. Nou, eerst luister naar een fijn drillige muziek en laat me komen, laat. Nog eentje dan. En ik heb helemaal vanuit Turkije. Hey, Ben! Zie wel dat ze in Turkije ook ons kunnen ontvangen. Je bent de bever uit Turkije. Veel succes met inzingen, dat komt helemaal goed. Hoef je er niet druk over te maken, Ben, dat weet je natuurlijk wel of niet. Eerst even een plaatje. Ja, even een leuk plaatje voor de man die gisteren 80 jaar geworden is en die een fantastische solowerk heeft afgeleverd. Samen met zijn maatje Harry. Harry is er niet meer, maar Ilko is er nog wel. En dit nummer. Ja, onvergetelijk. We hebben het over Ilko Gillingen, gisteren 80 geworden. Jong van harte.

0: man werd gisteren 80. Hilco Geerling, de man op geweldige gitaarwerk, of niet?
1: Wat stuurt er nou weer in de krant?
0: Ja,
2: de dagbladen.
0: Die kunnen niet alles tegelijk, hè. Je moet er af en toe maar een beetje schakelen en dan komt er allemaal vanzelf wel goed. Maar ja, het zit allemaal een beetje anders in elkaar dan hij misschien gedacht had. Maar dat is op zich niet zo erg. We komen er vanzelf wel uit. Hoe zat het wel weer in elkaar, hè?
3: Wat stuurt er vandaag in de Gelderland?
0: Juist, wat stuurt er in de Gelderlander?
1: Wat lezen we op de voorpagina?
0: De voorpagina van de Gelderlander. Leger traint op opvang vijandige militairen. Huh? Is er niks aan? Holla, poortje maar gewoon een beetje dicht. Huh? Het is constant slikken en aanpassen. Het verhaal van een oude huisarts uit Wiegen. Die al bedliggerig is sinds de coronatijd. En is al een jaar of 5 geleden. En eigenlijk niet veel meer kan. Een geweldig verhaal in de Gelderland van vandaag. Herinneringen van tante Ko. Ze is een dikke in 90 en in 51 kwam ze van niet te Molukken naar Nederland. Een prachtig mooi verhaal ook vandaag in de Gelderlanden. Explosie onder sportschool in Amsterdam. Was dat het werk van jongens die een plofkraak voorbereiden? Vraagteken. En Oranje moet tegen Japan. Het pessimisme te lijf. Nou, we zullen eens kijken wat het werd vandaag, of niet? Laten we maar eens eerlijk zijn.
3: Ietskes wieter in de kranten van vandaag.
0: Wel even de goede gebruiken, de goede streekateren, oftewel het achterhoekateren, liggen middels voor ons. De droom van Mumin. Ik wil Real Madrid fluiten. Hij is 23 jaar. Hij is fanatiek scheidsrechter bij het voetbal. En zijn drum is ooit in de Champions League een wedstrijd te mogen leiden als scheidsrechter. Goed bezig, heel goed bezig. Gerard komt niet uit met Vattenfall. Het ging over die slimme meters van het elektrisch en emotionele achtbaan naar een geldere droom. Ja, was Suzanne en Freek, hè? Nou, weet allemaal zelf verder of zelf maar van me lezen. Hou rustig even naar de brievenbus, geen enkel probleem.
4: Het is het.

Dat zijn nog eens titels voor een plaat, hè. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee. Nou, zeg dat maar eens door. Maar ze hebben ook een liedje gezongen, hè. Dan brug is wat makkelijker. De Hollies waren daar hier van Alder Meurt op de radio. Ellie is wakker en nee, dag. Bunde WB, de zon schiet. Wat wil je nog meer? Fijn weekend. Niks minder, El. Helemaal niks mis met. Goedemorgen. Beude B op de Broomse kermis. Ja, lekker hè. Ik ken een hele goede Broomse jong. Ja, Michel Walsing. Hij heeft een mooi plaatje gemaakt. Dat ging over de geur van de oude jas.

0: ruiken ook nog steeds. Wel fijn die geur. Zo'n oude jas. Hij mag nog aan de kapstok hangen.
1: Ik vond hem weer daar achter in de kast.

0: Geweldige plaat van Michel Walsing. Rukken is denken aan.
1: Het ritme van de Achterhoek, regio 8.
2: Dames en heren, als commissaris van de koningin van de provincie Gelderland is het mij een bijzonder grote eer de introductie te mogen verrichten van de grammofoonplaat van Gelderlands exportartikel nummer 1, de groep Normaal.

0: was een beetje anders misschien.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Want op zaterdag 20 juni viert Harmonie Kunst naar Arbeid.

0: voordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is Dia van Jumbo.
1: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Regio 8, headlines.
4: Ah, zeg maar drie letters en het begint met een B, hè? Of niet dan? Nee, dan moet het anders dan.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Volgens president Trump heeft het Amerikaanse leger eerder deze week de leider van de Venezolaanse bende Tren de Aragua gedood. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. De overname van het mediaconcern Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Of de deal ook door de Europese Commissie zal worden goedgekeurd is nog niet bekend. De Verenigde Arabische Emiraten ontkennen dat er bevroren Iraanse tegoeden zijn vrijgegeven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Het klinkt helemaal goed! Ik zeg, er is helemaal niks mis mee.

en werkrust. En dan beginnen we hier met het afvullen van de wijnflessen. Op vrijdag werd er voorlopig niet gekookt omdat onze vriend verhuurder, de chef, voor ons grilt. Met daarbij een fles wijn van het huis. Ja, dan komt dat wel goed. Je ziet iedereen in 5 weken terug. Groetjes voor dit langweg van Miguel, Marlene en Marcus. Denario. Morgen, moord. Laat maar even komen die handel. Nog wat drak van een supermooie avond van ons bruidspaar Roel en Anke Marcus bij de hut. Morgen rondgaan met de Hubertus in Brand. Daar hebben ze kermis en een paar drinken. En dan morgenavond om 10 uur. Nederland, Japan. En maandag weer brak. Jammer dat ze dat allemaal weten van niet. Allemaal een heel fijn weekend. Ach, Denario. Schutterij. Maar wel Broomse kermis, hè?

De jongens van de schutterij. Ja, die Vigret die zo in zit er niet. Natuurlijk Vigret weer de jongens niet. Hey, ik heb even een heel leuke mededeling. Dat wil zeggen dat Geert over vliegen binnen van Sjors. De Hendriksen groep. Misschien kennen ze niet. Dan werd het wel eens niet dat hij vandaag leert kennen. De Hendriksen groep uit Ulft. De timmerfabriek, de prefab en de Henku kozijnen. Kunt vandaag open. We hebben een zogenaamde open dag. Dat begint dadelijk om 10 uur. Geen deur dat vanmiddag een uur of 3. Een geweldig bedrijf. 10 uur beginnen tot om 3 uur. Geen deur. Hij begint aan de Stenen Maarten nummer 2. Dan begin je op het goede adres. Een bedrijf waar ooit begon met Erik en Theo. En die er iets fantastisch van gemaakt hebben. 3 bedrijven en je kunt ze allemaal, alle 3 in 1 keer gewoon bekijken. Van 10 tot 3 uur dus vanmiddag. En voor de blagers en de diverse activiteiten. Het komt helemaal goed. Sjors, heel veel plezier hoor en maak er wat moois van. There she was, just a

met Manfred Mann's Earth Band. Ah, toen was er nog geen Earth Band, hè. Was gewoon Manfred Mann. Af en toe dan komen er wel leuke dingen binnen, zoals van Nivi Wibi. Ik vind het leuk, al ik binnen weer een beetje klungelen in de hof. Hevig fijn weekend. Ja, zo was het. En dan hier Leo, dit weekend is het kermis in Vasselenveld. Kom gerust even kijken. Verder hoef ik niks u te leggen. Proost en een fijn weekend allemaal.

0: Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste.

0: Mobileye TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
2: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De railbeheerder had het treinverkeer gistermiddag in een groot deel van de Randstad stilgelegd tot het einde van de dienstregeling. Zo'n 1300 reizigers moesten worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pols zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan. Volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er moeten 2 bruggen in de weg worden vernieuwd en bij het weghalen van het asfalt kunnen er oude explosieven worden blootgelegd. De afsluiting zal waarschijnlijk voor grote verkeersproblemen gaan zorgen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
5: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
6: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
7: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter-Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
8: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
11: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
10: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
12: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Van mooi tot goed.
14: Ah, zo nu weer. Beneden B.
15: Regio 8.
16: Allard Ros.
14: Lekker op zaterdag het 2 uur van mooi te goed. Gewoon even lekker blijf praten op de radio. Kermis in Vestel, de Brand en in de Keienborg. Heb je er zin in?
15: Regio 8.
16: Van mooi tot goed gewoon.

maar de jongens zijn Utrecht, de bunt van vals, ik weet het niet. Zo vals zijn ze ook niet, hè? Zo vals een hond. Geldenangst. Hey, wat ik zag vanmorgen heel van dat clipje van Beek om op de sociale media van volgens mij zit er weer wat eens aan te komen. Goed bezig jongens, door

Parsons Project, An Eye in the Sky. En we zien Erik ten wens ons een heel fijn weekend hier vanuit Poggendam. En Sander, wil je luisteren vanaf de camping? Vriendenweekend met vaste luisteraars Dave, Eve, Bob, Sandra, Heidi, Ronnie, Geranimo, Odette en de organisatie Mirielle, Rielle en Pim. Dus laat maar komen. Sander, heel veel plezier door op het vriendenweekend. En laat weten dat jullie er geweest zijn. Over campings gesproken, Frank zit ook met de bal op de camping. In de vuurt en luisteren of er mooi te goed gaan. Waar kan het leven toch mooi zijn? Nou, in Azen bent er ook mooie plekjes, Frank. Hè? En dan Sven. Goedemorgen, Alad. We luisteren weer, weer met... Binnen de B, tuurlijk binnen weer de B. Vanavond in het Openluchttheater Engberg. Een heerlijk avondje met Boom Like That. Muziek van de Dire Straits. Goed gaan. Ja, dan mag je natuurlijk iets van... Yesterday. Veel plezier door in het Openluchttheater Engberg vanavond, Sven. En maak er wat moois van. Zorg dat wat de titel hier is. Veel stukken.

0: Met Benny Simmers. Benny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We bellen nou omdat... Ja, de bedoeling was om Jos te bellen. Jos Broek zei dat het te maken met Wens op Wielen Achterhoek. Want die hebben vandaag toch wel een prachtig mooi evenement. Maar Jos is uitgeschakeld, begreep ik, Benny, of niet?
1: Ja, Jos is zeer slecht.
0: Ja.
1: Ja, ik kan er niks over zeggen. Maar ja,
0: hij
1: is er ook
0: voor
1: van dat
0: het
1: niet
0: meer
1: is vandaag.
0: Oké. Okay. Ja. Hij is in ieder geval zeker vanaf deze plaats wensen we mee alle beterschap toe wat we wensen kunnen. En hopelijk dat het er snel weer bij is. Want vandaag is het een feest in de Serenberg, Benny, of niet? Vertel.
1: Ja, de feest in de Serenberg. Mensen op wielen. We doen wensritten. Wij hebben hier springkussens. Een schelptebaan. We hebben hier een hele plein vol met vrachtwagens, oldtimers, een braderie, zeer veel muziek. En ja, jongens, de sfeer zit er nou al in. Ja. Echt, het is ook topgezellig.
0: Ik heb ook begrepen dat de inwendige mensen werd gezorgd, de foodtrucks zijn ook aanwezig. En dat mijn vaste maat hier op zaterdag morgen, Gilbert, en die geeft er ook naartoe, heb ik begrepen.
1: Ja, Gilbert, er staan al op hem te wachten.
0: Met een grote V8, of niet?
1: Ja, met een grote V8. Er staan verschillende hier op het plein.
0: Waar is precies in, Benny?
1: Op de transportweg nummer 3 in Serenberg, bij de Halle van Nunner.
0: Daar moeten ze zijn op de transportweg 3 in Serenberg. Het begint om 11 uur, heb ik begrepen, en het duurt tot een uur of 5.
1: En het duurt dan een uur of 5. Ja, dan zijn alle mensen. Het is gratis toegang voor iedereen. En kom kijken, zeg ik. En maak de mensen blij.
0: Dat komt helemaal goed, Benny. We hadden aan de telefoon van Wens op Wielen Achterhoek, Benny Simmers. En we wensen vanaf deze plaats Jos Broeks heel veel beterschap toe. En hopelijk is de volgende keer weer bij. Benny, bedankt.
1: Ja, bedankt.

0: Ah, ik ben vandaag niet alleen in de studio. Ik heb vandaag nog een beetje visite. Goedemorgen, oom Bram. Oh, wacht even, deze. Goedemorgen, oom Bram.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je er bent, want je bent gisteren over bij oom geworden, hè?
1: Gisteren tegen 9:30 toen kreeg ik het goed nieuws te horen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En je hebt een neefje erbij.
1: En yes.
0: Hoe, van Thijs heb ik begrepen, hè?
1: Van Thijs en van mijn schoonzus.
0: Ja, schoonzus. Wie feliciteren ze vanaf deze kant?
1: Ja, dankjewel.
0: Hoe heet hij, jong?
1: Luc heet hij.
0: Luc Geers?
1: Nee, niet. met L.U.C.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Geniet ervan, Bram. En heb je al een cadeautje gekocht of ging dat nog gebeuren?
1: Het cadeautje heb ik al.
0: Moet niet iedereen vertellen natuurlijk, hè?
1: Nee, dat doe ik zeker niet. Die doe ik binnenkort even een keertje afgeven.
0: Oké. Okay.

0: wat denken we? Wat rijdt alles toch nog weer? Het is de neeën van mooi werk. Niks remmen, gas erop. En dit reden heel speciaal voor de mensen die vandaag volop bezig zijn. Dit weekend volop bezig zijn met de Zwarte Cross. Het Zwarte Cross Open in de Halle, bij de Halmaak in Halle. Ja, waar ooit ook de Zwarte Cross een hutje geweest is. Maar wat nog de veurronde zijn voor de grote Zwarte Cross in dicht tevoren in juli natuurlijk. Dit weekend zijn door de felbegeerde wedstrijden van een felbegeerde plaats op de cross in licht tevoren. In Halle dus. En als je naartoe wilt, heel veel plezier door natuurlijk. Oeh, daar hebben we al lang niet meer gedraaid. Bab. Voor Oeschenieke. Doe. Doe kans. Zauberen. Wie die man die kaarten leert? Of was het wat anders? Verdammt lang hier, hè? Ja, zo moest het zijn. Sowieso. Mag niks anders. Lass mal kommen.
1: Dies Blatt Papier, der Bleistift, Gedanken bei dir, sitz ich am Fenster ohne Höhe.

tijden. Waanzinnige tijden. Dat ik iedere morgen en avond naar mijn werk fietste in Durkheim van Urfdurt op een oude damesfiets. En dit nummer wel 100 keer achter elkaar gedraaid. De hele weg lang. Geweldig. Dan wel een live uit voor je. Wolfgang Niedengs, Bab. Du kannst zauberen wie die Mann die Karte lebt.

0: Boodschappen!
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
9: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
8: Ja, de leeuw komt eraan.
9: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Regio 8, headlines.
0: Marge!
12: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De treinen rond Woerden rijden weer. ProRail meldt dat de stroomvoorziening die door een brand in een transformatorhuisje was uitgevallen inmiddels is hersteld. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. De Duitse snelweg A40, die van Venlo via Duisburg naar Dortmund loopt, is tot en met volgend weekend dicht vanwege een onderzoek naar bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Bas, bedankt jongen. Zo, eens even kijken of we kunnen schakelen met het Serenbergse.
13: Hier is ja. De weerboer van het oosten. Buten is het.
0: 17.
13: Kraaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
0: Je zou wel in een of andere grote vrachtwagen zitten of werkveld wat van Pruddel Oldtimer. Maar hij zit er in ieder geval bij Wens op wielen Achterhoek. Goedemorgen, meneer Vossers.
14: Goedemorgen.
0: Alles goed met meneer Vossers?
14: Ja, helemaal prima.
0: Ja, het weer ook een beetje met hoor? Of,
14: Ja, nou ja, het is nu op het moment weer bewolkt, maar de zon die komt er af en toe door. En,
0: Lowe één ding met elkaar afspreken, meneer Vossers. Het is genoeg geweest, meneer. Ik heb genoeg gehad. Godom, ik lang blijf staan en schiet ik wortel. Kom op, hé.
14: Ja, dat wek. Ik had ook al het gevoel dat op de benen ook al een beetje harder groeien, dat ik veel door het gras in loop.
0: Ja, maar, ook dat nog, ja. Nou ja, dat... En hij loopt nog wat los door ook nog een Pierre Slager is geopend, noem maar op.
14: Ja.
0: Maar hoe is het door bij die winst op wielen, Gerrit?
14: Zit er mooi uit, druk, veel vrachtwagens. Ik stond hier neer van de vrachtwagen van Vels, die hebben ook een behoorlijke neenlik min, maar dat is ook een hele mooie. En Axel Rondkiek, Meerle Steter en Terhorst en ja, wat zit er allemaal? Kummeling, dus...
0: Heb je op 63-20 ook meegenomen, Dan?
14: Ja, ja, de stok ook bij.
0: Ah.
14: De stok ook bij.
0: En,
14: De, hoe heet dat? Daar ga ik vanmiddag ook nog met wat leu met reen, dus...
0: Wow.
14: Ja.
0: Dus hier gaan de mensen vragen. Maar laten we even over het weer verder hebben, Gerrit.
14: Ja, het weer, ja. Je zijn al regen zat gehad, dat hel ook. En er waren ook felle buien afgelopen week. Ik heb zelfs een foto gezien. Ja, je hebt zelf ook al wat hagel gehad. Maar door het gewoon wit was van de hagel, dat is toch... ja, dat is eigenlijk die foto's, dat kun je ons niet voorstellen. Dan reed ze gewoon een dik pak hagel in met de auto. En ja, die buien plaatselijk ook veel water bij. Maar wat ook opviel, vond ik zelf, dat het onweer deze tijd van het jaar toch wel behoorlijk is. Met vergelijken met andere jaren. We hebben hele maand juni en snel de 13 dagen toch wel behoorlijk wat onweer gehad. Ik heb foto's binnengekregen. Ik geloof al een stuk of 4-5 van bomen wat in is geslagen. Dus dat werd ook nog wel heftig tekeer gegaan. Ja, en langzamerhand werd wel bad, want iedereen kijkt natuurlijk ook wel een beetje wie te verruut, hè, met al die weer-apps en zo. En het zit er ook wel bad, Ruud. Dit weekend, qua verwachting, is het een tandje teruggezet. Want het was toch vandaag dik door de 20 graden. En nou, wie zal net 20 graden kunnen halen vanmiddag? En morgen 23 halen we ook niet. Morgen is zelfs ietsjes minder dan vandaag. Maar op zich, meest terug weer. Een heel los beutje kan er even vallen. Maar het wordt geen verregende dagen. En ja, het is eigenlijk de opmaat nog wat beter weer volgende week. Want de barometer gaat oplopen. Je kunt hoge druk in de buurt en die gaat weer bepalen. Ja, volgende week. En dan gaat de temperatuur langzaam verder omhoog. De wind die gaat hem naar oostelijke richtingen. Zuidoost, later zuidwest. En ja, dan zullen de temperaturen tropisch water kunnen bereiken. Eind van de week. We hebben al 25 graden op de woensdag. En donderdag zelfs iets meer. En vrijdag dan tikken we de eerste 30 graden aan. Geeft niet helemaal goed, want de kans op een regen- of onweersbui neemt wel wat toe. Maar ja, hoe zich dat gaat ontwikkelen is altijd moeilijk. Maar we hebben wel een redelijke mooie week in het vooruitzicht. Alhoewel het les van de week met die 30 graden ook drukkend warm gaat worden.
0: Eindelijk een beetje goed weer.
14: Ja.
0: Ik zat er al op te wachten. Ik denk, wat voor dik, ik moet of een keersmok op gaan steken. Want die al zelf allemaal voetbal. Hij trouwens een poeletje ingevuld, Gerrit? Of...
14: Nee, dat heb ik nog niet gedaan, maar ja, of zal ik eerst even afwachten wat ze morgen maakt?
0: Zo, dat is het doen. Ja, of doe zelf wat Hans Westerhoff altijd vroeger zei. Zeggen, als ik een poeletje moet invullen, altijd 1-1.
14: Oh ja.
0: We hebben allebei allemaal twee goals gezien, allemaal een keer de handen in de lucht maar gestegen. En ik heb de pot gewonnen.
14: Ja, dus, ja, nou ja, misschien had er wel mee komt. Ik denk... Ja, misschien in de pools nog even grote uitslagen kunnen misschien hebben. Maar verder blijft het allemaal kort bij elkaar, denk ik. Dat net met 1-0 gewonnen zou worden op wat wedstrijden. Dus we zullen zien.
0: Volgende week zaterdag werden we weer veel meer. Doe de mensen door in Sierra Berg. Ben je wens op Wille Achterhoek. Heel veel plezier. En zorg dat het wat werd, Gerrit.
14: Doen we, goed gaan.

0: Servus, Bram.
1: Jazeker. Alvarosle en El Mismo Sol.
0: Heel goed, jongen.
1: Ja, zo doe je dat.
0: Hij was vaker dan.
1: Goed beetje oefenen van, dus even hoe je de plaats moet afkondigen of vandaan kondigen, ja.
0: Alvaro Soler, zeg ik dat goed?
1: Ja, Soler is goed, ja.
0: Ja, El Mismo Sol. Weet je wat het betekent?
1: Voor mij betekent dat dezelfde zon, ook als opgezocht. Dezelfde zon.
0: Dezelfde zon. Kijk eens naar buiten. Iedere dag dezelfde zon. Wat weet je nog meer?
1: Ja, precies. Het helpt wel volgens mij, dus dan... dat is altijd goed.
0: Ik heb helemaal goed, Bram. Ik kreeg van de winkel al een berichtje binnen. Wat zeg ik, was er een beetje op sociale media aan het sturen. Van Rudy heeft ook weer een plaat gemaakt. Rudy de Rocker. En toen wist ik nog niet zo 1, 2, 3 hoe het nummer eruit hoorde. Totdat ik op een gegeven moment een berichtje kreeg van Rudy zelf via de WhatsApp van God Allard, ik heb er een.

alle media, onder andere deze. Vandaag bugjurig. En om jezelf niet te kut te doen, plaats ik maar een stukje. De rest is niet zo handig om op Facebook te zetten, denk ik. De knapste, de slimste en de liefste. Altijd in de maat en in de juiste toon. De donderdagavond is altijd supergezellig. Gek op Jägermeister en met gewoon publiek. Haha, ik drink vandaag er eentje op, jongens. Of misschien wel twee. Edwin. Edwin van der Belt. Van harte proficiat, jongen. En nog heel veel fijne, gezonde jaren.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
2: Aldi, shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Volgens de politie werd er met zwaar vuurwerk en stenen gegooid en zijn er ernstige vernielingen aangericht. Er was voor het gebied een noodverordening van kracht vanwege onrust over de komst van een noodopvang voor asielzoekers in de gemeente. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. De voormalig directeur van Milieudefensie Pools, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. Dat schrijft de Volkskrant. Pools zegt in een reactie dat hij zich dit advies van het dagelijks bestuur van de Milieuclub niet kan herinneren. Vandaag zal het door de ophef afgetreden bestuur verantwoording afleggen aan de leden. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Van der Spek roept op om het land te vermijden zolang Donald Trump daar aan de macht is. De ANVR erkent volgens een bericht in het AD wel dat reizen naar Amerika onder druk staan. Volgens hen vanwege de dure dollar, bosbranden en moeizame grenscontroles. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier. Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
11: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
12: Gewend je vader met een reis om de wereld in één dag.
9: Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
11: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft. Laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Car Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
12: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
13: Van Moin tot Goedval.
14: Ah, kijk eens even naar buiten, het is weer lekker, hè? Zonneke hoog aan de hemel, laat maar komen. Regio. We hebben er zin in dat ik even contact kreeg met Bas

0: En dan heb je natuurlijk over vastele veldhunten. En laten ze daar nou toevallig caravans hebben. Ja, het hele weekend lang. Ja, heel veel plezier door in de vastele veldhunten. Maar natuurlijk ook in Brand van de Elbse kermis. En in de Keienborg hebben ze ook kermis. En wie gewoon...
1: Bas uit Berkelland.
0: Even kijken of... Bas, is er bij jullie ook ergens nog kermis?
2: Ja, ik was net even naar het Noorden. Goeiedag trouwens. Maar nee, volgens mij is er in Berkeland op het moment geen kermis. Vorige week houden we het Reup op. Dat is geen kermis, maar dat is wel mooi.
0: Ja, wel een mooi feest, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Bult volk op opgekomen ook weer. Dus, nee, bij ons begint dat nou wel natuurlijk allemaal. Hè. De Reepmul is laatste week verder wel vaak. Lochhuizen is eind juni, dus die komt er wel aan.
0: Ja, je bent goed op de hoogte, Bas. Kan niet anders zeggen.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat mag ik wel donders in de gaten houden. Want als Bas niet is geweest, dan was geen kermis.
2: Nou, dat bedoel ik.
0: Zo, alle Bas.
2: Loot maar even naar boven.
0: Je had van de week...
2: De kermis aankomt
0: niet. Ik heb dat goed gezien, hè, van de week al trouwdag gehad, Bas.
2: Ja, dat heb je goed gezien. Afgelopen zondag was dat, ja.
0: Nou, vanuit de provisie had...
2: Ja, dankjewel.
0: En ik neem aan dat je een hele mooie dag hebt met de kleine jongen en de kleine meid. En natuurlijk een prooi.
2: Ja, tuurlijk. We moeten even naar de bioscoop best met doen. Daar is ook altijd mooi, hè, die kinderfilms. En smiddag zo naar Hutje Volk aan. Dus nee, daar doen we even een goede vier.
0: Ja, zo is het ook. Hij mag feest vieren dat het ook altijd kan, laat ik zo zeggen. Want hij laat het niet doen, hij de spier van. Dat heb ik niet gedaan.
2: Nou, dat bedoel ik. Zo. Dat bedoel ik, man.
0: Echt, ja, we moeten toch weer even over de politiek hebben, dan, Bas. Want Berkeland, ja, verleden week, tipje van de slei, hij verleden week al van wetholder in.

0: VVD maken eerst bekend dat Ria Lelieveld niet doorging. Zij ging andere dingen doen. De portefeuille die de VVD uit het vuur hebben sleept past niet bij haar. Dus zij heeft laten weten ik gewoon niet terugkom. Dus moest de VVD doorschakelen. En Bunsen terecht komt bij Willem Bunk. En dan is eerder ook al wethouder geweest in Bronckhorst. Onze buurgemeente, hè, Ruurlo, grenst aan Bronckhorst. En daar heeft 4 jaar wethouder geweest. Hij is er nu 4 jaar uit geweest. Maar hij is door de VVD gevraagd om naar Bergland te komen. En hij heeft ja gezegd. Dus ja, nu moet het natuurlijk nog wel even geformaliseerd worden, zoals dat heet. Maar met een beetje mazzel is over anderhalve week onze wethouder, Allard.
1: Ja, dat komt er helemaal goed. Maar we laten ons weer verrassen met de politiek in het Berkeland. Er is helemaal niks mis met. We hadden een heleboel feestjes, maar in Gelselaar is het ook wel een klein feestje te vieren. Want het is de 5e editie van de Avondwandel Vierdaagse in Gelselaar. Dat is toch wel een feestje weer, hè, Bas, of niet?
0: Nou, ja, zeker. We zijn maar een heel klein dorp. Je hebt 650 inwoners, Allard. Ze zijn 5 jaar geleden. Bunsen begonnen met een avond, vierdaagse hier. Van dinsdag tot en met vrijdag is dat aankomende week ook weer. En dan loopt het toch altijd zo'n beetje 125 man met.
1: Oh,
0: en
1: nou,
0: voor een duimpje van 650 inwoners. Dat is al een heel noop. Dus dat is altijd onmundig gezellig. Je kunt kiezen tussen een route van 3,5 kilometer of 7,5 kilometer. Organisatie zegt er dan wie ongeveer. Hè? Je kunt soms ook even een paar honderd meter Witteman lopen.
1: Ja.
0: Maar we hebben heel veel avond, vierdaagse, 2 weken geleden van deel afgelast. In verband met het slechte weer. Maar je hebt natuurlijk Gerrit Vossers net ook gesproken. Het is toch gewoon dit verankerd dekken.
1: Ja. Sterker nog, het lukt was hier 30 graden aan het eind van de week. Dus,
0: dat klopt.
1: Ja, en dan
0: volgende, een extra drinkpauze.
1: Volgende week word je weer in de zonneke gezet, Bas. Want het is vaderdag. En dan blikken dat de vaders gratis met mag gaan met de berkelzomp.
0: Ja. Nou, dat vond ik wel grappig, want we hebben het ook gemeld dat de moeders met mogen, gratis. Ja, denk, ja, dan mag ik nu ook maar zeggen dat de kjals ook met mij. Ik bedoel, die kunnen niet achterblijven.
1: Nee, maar ze niet onder schoeven natuurlijk. Nee,
0: ja,
1: ik wilde nog het niet merken, want dan gaat het met om is, vader.
0: De Berkelsom, de Jappe, zo heet hij in Borkelo, ja. Die vaart met vaderdag een aantal keren van de Zompendoos naar het centrum van Borkelo. En dan kun je met zo'n vaartochtje. En alle vaders kunt den dag dus voor niks met. Dus als je dat wilt, dan moet je even naar de tip Borkelo. Dat is het toeristisch informatiepunt Borkelo. Dan moet je even reserveren en dan kun je op vaderdag even lekker met de boot. En ook dan ligt het weer goed. Dus dat is al perfect om even een vaartochtje te maken.
1: Wie controleert dat?
0: Zou je vaderpunt?
1: Ja.
0: Dat weet ik niet. Dat is een goede vraag. Die vrouw moet misschien...
1: Schip me zo te binnen, baas. Ik weet het ook verder niet.
0: Dat is wel een goeie. Misschien moet ik kinder met nemen. Ik weet het ook niet. Maar ik vraag het voor hoe nou.
1: Ja,
0: nou weet je.
1: Volgende week kom je erop terug, baas.
0: Ja, zeker.
1: Basisscholen. Ja, ze lopen heel langzaam zeker naar de vakantie op aan. De Marken en de Hofmaart in de Neder gewoon samen verder. Neem aan door de vakantie, baas.
0: Ja, na de vakantie per 1 augustus, zegt ze dan, maar de vakantiepunten hier vrij laat. Ja, bij jullie natuurlijk ook, maar wie zit hier tegen Twente aan? Dan begint ze 2 weken eerder. Maar hier in Berkeland begint ze 17, 18 juli, zoiets. Dat is natuurlijk in heel Gelderland zo. Maar dan is het de laatste dag dat de markt dan ook los is, want ze gaan allemaal naar de school, de Hofmaart. Dan gaan ze, en dat is van hetzelfde onderwijsinstelling, Opo Noah heet dat. En die beide scholen waren gewoon allebei te klein om zelfstandig voor te kunnen bestaan. Dus ze hebben gezegd 1 augustus. Dus geeft het slot officieel op de markten. En dan had ze dan weer naar school gehad, zo rond 2 september. Dan geeft er nog 1 school los en dat is de Hofmaart. En de andere blijft dan, gewoon zijn huizen bouwen en zo, weet ik ook niet. Maar dat is nog onbekend.
1: Ja, daar houden we in de toekomst nog een keer een leuk berichtje. Kunnen we eraan besteden, Bas, wanneer?
0: Dat denk ik wel, maar Berkeland kennen, dat duurt er dan een jaar of 3, hè?
1: Ja, maar we hebben de titel, hè. Wat dat betreft, geduldig zijn we mensen. Wie weet donders wat er dan anders is en hadden we dan anders. Staan we er veel aan mee.
0: Dat bedoel ik, hè. Met Tiet van Leven heb ik hem alles uiteindelijk goed.
1: Ik wens een heel fijn weekend verder toe en laat het met een goed gaan, Bas.
0: Hartstikke goed, Allard. Jullie ook allemaal een goed weekend en tot de volgende week.
1: Yo.
2: Bas uit Berkelland.

pakketje. Een heerlijk lekkere. Met van die verschillende smaken. Ik heb Broadway Wilds, maar hier ligt er een mannig vol op. Op dat van Ramstein, maar het is Gerwin Reusing en Ondag. Samen met Lisa. En die noemen het raketje.

0: the machinery. Lekker, heerlijk. En vanaf terugkomen op het gesprek wat we hadden samen met Bas. Ik kreeg een berichtje binnen van Wout van der Pen uit Alte Borkeloor. Allard en Bas, in gisteren is een tweejorkse kermis. Oh, nou, we komen er nog wel even hevig op terug. Hè. Dat is geen enkel probleem. Dan zitten we in Beslofrijk niet veel. En ik heb ook een bericht binnengekregen van... ja, dat is binnen weer werkelijks van Jan uit de Bergstraten. Ja, ja, wie bent er weer? Jan zit op de postbank. Vanaf de postbank luisteren we weer met. Het weer is een beetje wisselvallig, maar het mag de pret niet drukken. Jan is schopen herderdoor. Oh ja, morgen hollen we een bonte schoopfestival in de Reden. Daar wordt de schopen weer geschoren en geknipt. Ja, voor de zomerdag. Er is een markt met allerlei toestanden, ambachten, noem maar op. Als je er zin hebt, kom er even aan. Lee maakt er een mooi weekend van en schöne grüße. Van Jan uit de Bergstraat, maar dan op de postbank.
1: Er is tijd voor een mooi dialectplaatje. Oh.

0: Boxart samen met de Jong van Amerongen.
1: Als bidden helpen zo.
0: Boodschappen.
2: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbroodlen per heel, tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle AH schalkipburgers en AH tegaburgers, twee stuks, tweede gratis.
2: Boeie.
3: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
2: Zoé.
3: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
2: Yes.
3: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
3: we Oranje. Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Regio 8, headlines.
0: Hij zit er nog steeds, hè?
11: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
12: Bij ongeregeldheden rond het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede over de komst van een noodopvang voor asielzoekers zijn er vrijdagavond 7 mensen aangehouden. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. De voormalig directeur van Milieudefensie Pols, die direct na zijn aantreden in zijn nieuwe baan bij Tata Steel werd ontslagen vanwege het verzwijgen van zijn rechtsextremistisch verleden in Zuid-Afrika, heeft in 2021 het advies gekregen om dat verleden bekend te maken. De overkoepelende reisorganisatie ANVR verwacht niet dat veel reizigers gehoor zullen geven aan de oproep van televisiemaker Kees van der Spek tot een boycott van de Verenigde Staten als vakantiebestemming. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Bas, bedankt.

klein beetje Frans in het programma. Daar is helemaal verder is niks mis met. Net wat ik zeg. Hey Chantal, goedemorgen. We zitten natuurlijk zeker weer bij je. Altijd gezellig nou het programma te luisteren. En een mooie weer komt er ook nog weer aan. Althans, dat zegt Gerrit Vossers. Heel fijn weekend allemaal. Rob, vanavond mooi feestje van Michel en Katja, die samen 101 bent. Doe maar even Lola Montes van Fobiet.

0: Zo goed, Rob. En niks geen genuil meer, hè?
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, bakske vol met stroop. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: eerste spreuk van Hent van de Paragel. De spreuk van de week. En de spreuk is...
1: Je hoeft niet op vakantie te gaan om kleur te krijgen.
0: Dat was het.

hebben het wel eens over zomerse hitjes. Al bleek dat in Justin de Wild dat hij nou een zomerse hitje heeft gemaakt. Ik weet het niet. Zo verstandig ik er

zitten we op. Dadelijk veel plezier met Jorre. En de overige programmering hier bij je Regio 8. Volgende week spreken we met elkaar ongetwijfeld weer bij de... Hoeveelste was het ook alweer? De 1484ste.

rock and roll.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op EY.nl. Shape the future with confidence.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. De 3 Italianen zijn dankzij een GPS-tracker door de hulpdiensten gevonden, maar de hulp kwam te laat. Het ongeluk is vermoedelijk al vrijdagochtend gebeurd. De klimmers zijn waarschijnlijk in de diepte gestort toen een van hen uitgleed en daarbij de andere 2 in de val meesleurde. Ze zaten met touwen aan elkaar vast. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. De toegang tot de meest geavanceerde modellen die kunnen worden misbruikt voor het hacken van overheidsdiensten moesten op last van de Amerikaanse regering voor buitenlanders worden geblokkeerd vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Het bedrijf heeft vervolgens de toegang voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Festivalbezoekers worden uitgedaagd om zonder timer zo dicht mogelijk uit te komen bij precies 5 minuten douchen. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. De gemiddelde Nederlander gebruikt gemiddeld 118 liter drinkwater per dag, waarvan 40% onder de douche. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Maar rond Woerden is vanochtend het treinverkeer hersteld dat door een brand in een transformatorhuisje gistermiddag was stilgelegd. Zo'n 1300 reizigers moesten gisteravond worden geëvacueerd uit 3 op het spoor gestrande treinen. Het weer, het is wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Vanmiddag loopt de temperatuur bij een matige tot vrij krachtige westenwind op naar een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
12: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
11: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
13: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
14: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio. Masselaio aan de Molenpoortstraat 27 in Seremberg.
13: Trakteer vader op een autowasbon van autoschadeherstel Leuwentaal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf schadeherstel Leuwentaal Ulft?
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Jorre Vink. En de weekendlunch. Die duurt tot 2 uur en ik dacht vandaag, nou, misschien moeten we maar eens beginnen met een Sweet 16 plaatje. Hier is Billy Idol.

0: Sweet 16. Grootste hit van Billy Idol, 1987, deze Sweet 16. Volgende week kunnen we Hot in the City draaien, hè? Nou, zover is het nog niet. Het is eerst nog een druilerig weekend. Wel steeds meer de overhand voor de zon. En ik heb even naar de weerkaart zitten kijken. De pluim van volgende week. Die temperaturen die gaan zo omhoog richting zomerse waarde. Er is maar één man die daar officieel uitspraak over mag doen. Gerrit Vossers. Later in dit programma met het uitgebreide weer. We zijn begonnen met de lunch. Goedemiddag. Het is hier niet ontgaan natuurlijk. Het WK voetbal is begonnen afgelopen donderdagavond. Morgen begint het WK officieel voor het Nederlands elftal. Ja. Hoe zit het dan met die oranje koorts?
1: Nou, begint een klein beetje, maar nog niet helemaal, nee.
2: Nee, ja, niet zo erg. Ja,
3: het moet nog komen. Ik heb het nu nog niet, maar misschien zondag. Als ik dan de game ga kijken, dan misschien wel.
0: Ja, we hebben er nog niet zo heel veel vertrouwen in. Want we denken dat Nederland niet zo heel ver gaat komen. Alhoewel de Duitse econoom Joachim Clement voorspeld heeft, volgens zijn model, dat het Nederlands elftal wereldkampioen gaat worden. En eventjes om dat te onderbouwen. De laatste drie keer heeft hij de wereldkampioen goed voorspeld. Dus houd hoop, lieve mensen. Morgenavond eerste wedstrijd om 10:00 in de avond tegen Japan. En dat is de aanleiding voor de lunchplaat van vandaag. Twee liedjes

Om alvast een beetje in de stemming te komen van morgenavond in de wedstrijd tegen Japan. Twee liedjes met in de titel Japan. Alphaville, Big in Japan, dat is keuze A. Of Coldplay met Lovers in Japan, dat is keuze B. Jij mag het zeggen. A of B, heb je keuze naar 06-47-47-0022. De plaat met de meeste, dat hebben we zometeen in de lunchplaat. Over een minuut of 10.

0: loop van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

verborgen boodschap in dit liedje. Dus leg even je telefoon aan de kant. Bel je vrienden. Oh nee, dat gaat al natuurlijk niet. Maar in ieder geval met je vrienden. Even naar een parkje, samen een biertje. En even lekker kletsen. De moraal van dit verhaal. We moeten een keer af van al die telefoons. Niet altijd maar met dat ding in je handen. Gewoon af en toe ook even een gesprekje voeren. Met de mensen om je heen. Zegt een man die heeft gevraagd om een keuze te maken uit twee voor de lunchplaat. Ja, heb je toch weer je telefoon voor nodig. Oké. Nou, dank voor het doorgeven. Leg hem nu even aan de kant. Neem even de tijd. Lunchplaat vandaag, twee keuzes. Elfenveel, Big in Japan op keuze A. En Coldplay, Lovers in Japan op keuze B. Dat was helemaal aan jou. Ik krijg ondertussen een briefje in mijn handen gedrukt van de redactie. Met daarop de uitslag. Oké, dit is, ja, overtuigend. Onder andere dankzij Erwin. Gaan we naar Elfenveel, Big in Japan.

The Crow and I'll Be Waiting werd oorspronkelijk opgeleid, deze jongen, als fluitist. Klassiek fluitist. En op een gegeven moment heeft hij gedacht, weet je wat, ik ga lekker in de popmuziek. Dit is daar onder andere het gevolg van. En daarvoor lunchplaat, Alphaville, Big in Japan. Morgen dus de wedstrijd Nederland-Japan, 10:00 s'avonds. Wat denk je eigenlijk? Wat voorspel je voor de wedstrijd? Laat het even weten.

0: Als je vandaag een kolonne vrachtwagens tegenkomt, dan kan het zomaar de kolonne zijn van Wens op Wielen. Want dat is vandaag Wens op Wielen. Waar je kan meerijden met een van de vrachtwagens, mensen met een beperking. Doe toch even naar ze, dat zouden ze leuk vinden, denk ik. Jay Ferguson zometeen.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry, bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, proef jij even?
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
0: Regio 8. En muziek voor bij je bammetje hè, tijdens deze weekendlunch. Zometeen de vrolijke klank van Gabriel Rios. Je hoort Broad Daylight. Eerste headlines om 12:30.
14: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: delen.
1: Ja, dat liedje dat zoveel zonneschijn uitstraalt. Ja, te wetende dat het opgenomen is op een regenachtige middag. Nou, misschien dat het dan wat extra dimensie geeft. Hè? Gabriel Rios, Broad Daylight en Jay Ferguson, Thunder Island. Komende woensdag komt PVV-leider Geert Wilders naar Die Dam. De 17e is dat. De aanleiding daarvoor, dat lees je nu op onze site of in de app van Regio 8. Het weekend met Ilse de Lange, Something Good.

Snow Patrol, Crack the Shutters, Regio 8 Weekend. En zometeen een van de klassiekers uit de Nederlandse nederpop. En dan net die andere van de band. Ja. Heel geheimzinnig. Zometeen dus. Na Cliff Richard, We Don't Talk Anymore.

Het is zo lekker. Dat kan je zo lekker meedoen. Als je die plaatje opzet op een feestje bijvoorbeeld. Dan ga je met iedereen gewoon even lekker die uithaal doen. Hè. Stille Mei van Dikhout 1994. Het is inmiddels verworden tot een klassieker in de Nederpop. Maar het werd nooit echt een hele grote hit. Hè. Dat is dan wel

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeld aftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: Regio 8 Weekend, zometeen met misschien wel de bekendste hit van Blondie. Eerst het wereldnieuws om 1 voor 1.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In ruim 24 uur tijd is er bijna €124.000 opgehaald voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen van basisschool De Warande en de schooldirecteur om het leven. De inzamelingsactie was bedoeld om €15.000 op te halen, maar bracht dus veel meer op dan verwacht. Het geld gaat naar de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die mogelijk bij het ongeluk betrokken was, zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En China wil dat over 4 jaar 4 op de 10 nieuwe zware vrachtwagens elektrisch zijn. Daarvoor presenteerde het ministerie van Transport een ambitieus plan voor de komende jaren. Het land mikt op een vloot van meer dan 1,6 miljoen elektrische vrachtwagens. Ook komen er duizenden extra laad- en batterijwisselpunten. Daarnaast wil China speciale snelwegcorridors voor elektrisch vrachtverkeer gaan aanleggen. Transportbedrijven krijgen financiële steun bij de aanschaf van elektrische trucks. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: 1 file gemeld op de A12 voor de Duitse grens door de grenscontrole. Dus 2 kilometer slechts, maar wel een kwartiertje extra.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
8: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
9: Verwend je vader met een reis om de wereld in 1 dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
8: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft. Laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Cowash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
13: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zo'n wolf gezien.
12: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
14: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Jorre Vink. We stappen zometeen samen in de tijdmachine. Die is ingesteld op het jaar...
15: 1978.
2: Dat is overigens een heel mooi jaar. Muziek uit het jaar hoor je zometeen. Het ritme van de achterban. naar Jonas Blue en

0: 1978, nummer 1 voor Blondie, het origineel. Dat is al iets ouder. 15 jaartjes daarvoor. Maar dit is de versie die jij kent, die je misschien wel lekker meezingt. Jonas Blue en Jackie Jack daarvoor met Rise. Het waren toch spannende dagen de afgelopen week voor Achterhoekse examenleerlingen. Afgelopen donderdag, eigenlijk was het dus maar één dag. Na 4, 5 of 6 jaar zwoegen, kreeg je dan dat ene telefoontje.
1: Hoi, met Eefje.
2: Hoi, Eefje, met meneer Nijssen.
1: Hoi.
2: Ik ga jou heel erg blij maken. Ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja, je bent geslaagd.
0: Nou ja.
1: Oh my god.
0: Hij kreeg misschien ook wel een telefoontje. Als je dat gehaald, van harte gefeliciteerd.

ja, zo gaat het op het WK. Je hebt helden en je hebt de slemielen. Daar kunnen we niks aan doen. Dat is gewoon eenmaal zo. Ja, je hebt landen die het boven verwachting doen en landen waarbij het een beetje tegenvalt. Kan allemaal gebeuren. Superheroes, de script. Morgen dus, de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan om 10:00 in de avond. Laten we ze even waarschuwen daar in Amerika dat we er zijn.

0: De film Mandela, Long Walk to Freedom. Ordinary Love, U2. In het weekend van Regio 8. Heb je de pluim gezien voor het weer van de komende week? Nou, Gerrit gaat je er zometeen veel meer over vertellen. En je hoort Amy Stewart zometeen ook. Marco Woods.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Regio 8 Headlines.
10: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers omgekomen bij de beklimming van de meer dan 4000 meter hoge berg Gran Paradiso. Het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft zijn AI-modellen voor alle gebruikers afgesloten. Vandaag wordt op het muziekfestival Best Kept Secret in Hilvarenbeek het Nederlands kampioenschap precisiedouchen gehouden. Met de campagne wil de overheid mensen inspireren om bewust om te gaan met drinkwater. Vanwege geplande onderhoudswerkzaamheden van ProRail rijden er dit weekend geen treinen van en naar station Rotterdam Centraal. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vanmiddag hebben we ook velden, zonnige perioden, maar ook wat buien die ontstaan. In de loop van de middag worden de buien wat steviger. Kan er ook onweer bij voorkomen. De KNMI heeft vanmiddag 3 uur tot vanavond 9 uur code geel afgegeven in verband met de buien, met daarbij de kans op onweer. Temperatuur komt dus niet verder dan 17 graden. En vanavond trekken de buien weg en komende nacht is het meest droog. Zijn er wat opklaringen, koelt het af naar een graad of 8. En morgen dan moeten we ook weer rekening houden met een enkele bui. Temperatuur komt dan ook niet verder dan 17 tot 18 graden. En op donderdag hebben we dat weerbeeld met ook buien, af en toe wat zon en 18 tot 19 graden. Vanaf vrijdag wordt het zachter en in het weekend is het droog met 21 tot 23 graden.

MS van Miles Smith en Amy Stewart. Knock on wood. Terwijl natuurlijk heel veel landen bezig zijn om zich te focussen op het WK voetbal, zijn heel veel clubs bezig om te focussen op het volgende seizoen. Ja, er zijn wat spelers vertrokken, dus er moeten ook weer nieuwe spelers aangenomen worden. De Graafschap heeft ook de eerste versterking binnen. Donny Warmerdam keert terug in Doetinchem. Je leest er meer over op onze site.

Ma Baker, de grote man achter Boney M. Frank Farian. Die bekende producer uit Duitsland. Ja, die heeft heel wat achter zijn naam. Natuurlijk deze. Maar ook het schandaal achter Milli Vanilli. Ken je misschien ook nog wel, hè? Daar zat diezelfde Frank Farian achter. Ook trouwens achter La Bouche en No Mercy. Maar dit dus een van zijn allergrootste successen misschien wel. Boney M. Je hoorde Ma Baker. Even terug naar 2011. Dit liedje ken je. Nicky Lee. I Follow Rivers, grote hit in dat jaar. En goed nieuws, er is nieuwe muziek van Nicky Lee. Happy Now.

Simply Red, Something Got Me Started. En daarvoor nieuwe Licky Lee, die heet Happy Now. Nou, ik hoop dat je een beetje happy bent nou. Tot zover deze lunch. Zometeen gaan we verder met Koen op 8. En die gaat beginnen met een artiest uit Zweden. Nou, dan kunnen er gelukkig maar een paar zijn. Veel plezier daarbij, fijn weekend. Zoek er als laatste.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
1: we Oranje. Nu verse asperges eten bij Doppeladler? Dat kan. Hier worden de asperges handgeschild. Restaurant Doppeladler heeft een uitgebreide aspergemenukaart. Met onder andere aspergesoep, asperges met ham, asperges met zalm en zelfs een compleet menu met asperges. Kom naar restaurant Doppeladler en geniet van de verse asperges.
2: Ja, wo gibt's denn sowas?
1: Bij restaurant Doppeladler in Halderen, 10 minuten rijden vanaf de grensovergang Gendringen.
2: Doppeladler, goed und lecker.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
4: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Bij dat ongeluk kwamen donderdag 3 basisschoolkinderen en hun schooldirecteur om het leven. Ook raakten meerdere kinderen gewond. De herdenking vond plaats bij de start van de jaarlijkse sponsorwielertocht voor KWF Kankerbestrijding. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna €124.000 opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. De 19-jarige bestuurder van de auto die uit de bocht vloog zit nog vast. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Indiase krijgsmacht heeft een onderzoek naar de toedracht ingesteld. Op beelden zijn rookpluimen en wrakstukken van het toestel te zien. 7 jaar geleden verongelukte bij dezelfde basis in het noordoosten van India ook al een militair toestel van hetzelfde type. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Een aangekondigde demonstratie tegen een asielnoodopvang trok volgens de gemeente geen deelnemers. Maar later gisteravond verschenen alsnog zo'n 60 gemaskerde relschoppers. Ze gooiden onder meer straatstenen en vuurwerk naar het gemeentehuis. De politie zette daarop honden, paarden en de mobiele eenheid in. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield. Er werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Wetenschappers spreken van uitzonderlijke warmte en een voortzetting van de opwarmende trend. Door de hoge temperaturen en regenval ligt er veel minder ijs op Antarctica dan gemiddeld. Volgens onderzoekers heeft dat gevolgen voor de dieren zoals pinguïns en ook voor de aanwezige onderzoekstations op het Zuidpoolcontinent. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
8: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroe.nl.
11: Nog niet van Fris Thuis Achterhoek gehoord? Al je meubels worden bij jou thuis grondig gereinigd en ruiken daarna weer lekker fris. Snel geregeld en je meubels zijn weer zo goed als nieuw. Kijk snel op fris-thuis-achterhoek.nl.
12: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
13: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
12: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
11: Fristhuis Achterhoek. Voor een echt fris huis.
14: Farm and Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm and Country Fair.
15: Dit weekend de Nationale Archeologie Dagen. We beginnen met een hit uit de jaren 90. Eagle Eye Cherry en Safe.

0: Goedemiddag, zaterdag 13 juni 2026. Even na 2 uur, dit is Koen op 8. Deze week waren er meerdere verkeersongevallen in onder andere Doetinchem en Zaandam, waarbij opvallend veel fietsers gewond raakten. Daarnaast zorgde het noordweer van woensdagavond voor opvallend veel opvallende beelden uit Zaandam. Aan de Vinkenbroekse straat sloeg de bliksem in een boom, die daarbij vrijwel volledig werd versplinterd en uit elkaar werd gescheurd. Triest voorval, maar wel hele mooie beelden. Tot slot, ondertussen maken veel plaatsen zich op voor een druk evenementenweekend. De Achterhoek en de Liemers bruist weer van de activiteiten. Van de laatste energie van de vrijdagavond van Eagle Eye Cherry en Save Tonight naar iets dat alles vraagt en laat wegzakken. Blackbird van Body Language.
1: Koen op 8. Regio 8.

dagen gingen we graven in het verleden. We begonnen bij de jaren 90. En nu 50 jaar terug in de tijd waren de Bee Gees met de legendarische disco-single You Should Be Dancing. Hoewel het nummer oorspronkelijk op het album Children of the World stond, dus werd het een jaar later in 1977 toegevoegd aan een mega succesvolle soundtrack van een film, The Saturday Night Fever. En het nummer begeleidt de beroemde solo-dansscène van John Travolta in de discotheek. Van de dansvloer vol met disco-energie en knipperende lampen maak glitter plaats voor de liefde voor één elftal.

muzikale reis op jouw zaterdagmiddag. Dit was Christopher Cross met All Right, een heerlijke klassieker uit 1983. En we gaan naar de categorie ongewaardeerde parels. Want iedereen kent Groove Armada natuurlijk van de hits als Super Styling of At The River. En in 2003 brachten ze een nummer uit die destijds compleet onder de radar is gevlogen. Terwijl het misschien wel een van hun allerbeste nummers is. De track werd destijds wel, of ontving wel een Grammy-nominatie, maar vandaag de dag veel te weinig gedraaid. Tijd om deze vergeten klassieker de credits te geven die hij verdient. Hier volgt de zwaarder ongewaardeerde Easy.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Eén ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Regio 8, headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De deelnemers aan de Zeeuwse Ride for the Roses hebben in Goes een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Inmiddels is er in ruim 24 uur tijd bijna 124.000 euro opgehaald voor de getroffen families en de schoolgemeenschap. Bij een vliegtuigongeluk in het noordoosten van India zijn 5 militairen om het leven gekomen. Een militair transportvliegtuig stortte neer tijdens de landing op een luchtmachtbasis in Jorat. In Wijk bij Duurstede heeft de politie ingegrepen nadat relschoppers het gemeentehuis aanvielen. Vrijwel alle ruiten van het gemeentehuis zijn vernield en werden 7 personen opgepakt. En vorige week zijn er op de Zuidpool midden in de winter temperaturen van ruim 15 graden boven nul gemeten. Meer dan 20 graden hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Hoewel je vaak hoort, the harder the try, of the harder they try, is de juiste titel van de nummer The Harder I Try. Een van de grootste hitsingles van de Britse boyband Brother Beyond. En dat allemaal uit de lente van 1988. We gaan even terug naar 1988. Op 10 juni 1988, kun je je nog herinneren, begon het Europese kampioenschap voetbal in Duitsland. En dit toernooi werd uiteindelijk gewonnen door Nederland. Met de beroemde finale tegen de Sovjet-Unie op 25 juni 1988. Na doelpunten van iconische voetballers van Ruud Gullit, Marco van Basten, werd het 2-0. Het was een van de meest iconische EK's ooit. Wie herinnert het zich nog? En het spandoek bij het viaduct bij Elten op de A3. Willkommen im Land des Europameister. Legendarisch was het. Wie weet, wat gaan we er dit jaar van maken in het WK? Ik doe er geen uitspraken over. Terug naar 2026. De nieuwe hitsingle van Madonna en Sabrina Carpenter. Bring Your Love, eind vorige maand uitgebracht. En het is de officiële leadsingle van Madonna's nieuwe single of nieuwe album, Confessions.

Adele was dat, met Chasing Pavements. Over blijven zoeken terwijl je eigenlijk even stilstaat bij die gedachte. Hier buiten bij de studio, daar hangt iets opvallends. Ik heb het al lang niet meer gezien. Het is een adviesje of een plaket van Loesje. Loesje werd opgericht hier in de omgeving, 1983 in Arnhem. En dat is al een tijdje geleden dat ik er een gezien heb. Hier staat op: vrede op aarde. En om 7 uur een cocktail. En daar staat onder iets opvallends. Tante Ria van Loesje. Ja, lang niet meer gezien. Die teksten zijn altijd leuk om te zien. En over zoeken gesproken, afgelopen weken konden we in de Achterhoek er niet omheen. Met flink wat onweer dat regelmatig even alles op scherm zette. Meer daarvan lees je op de Regio 8 website of in onze app. Maar goed, na regen en donder komt er ook weer energie los. Op de dansvloer. Dit is Gabri Ponte, Lumix en Precisio in de Thunder.

van 1969. Een belangrijk jaar, want het was de eerste mens landen op de maan. Norman Greenbaum met Spirit in the Sky. Een nummer dat je bijna meeneemt naar het noorderlicht of zelfs nog verder naar de maan. Maar we blijven nog even met beide benen op de grond. Vooral met een glimlach. Hier is Justin de Wild met Cheerio.

Muziek wat het goed doet bij een feestje. Bijvoorbeeld vanavond in Stockholm bij het zomercarnaval. Justin De Wild in Cheerio. We gaan naar La Mascara. Het nummer wat gaat over een meisje met de kruik op de grond. Tot zometeen na 3:00.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes!
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Je hebt deals en je hebt Doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Waarvan die 3 verdacht worden, wil de politie nog niet zeggen. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Gisteren kon dat nog niet, omdat er onder het puin nog gezocht werd naar slachtoffers. Bij de explosie in een bijgebouw van een flat vielen 7 gewonden, van wie er nog altijd 2 ernstig aan toe zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Khamenei kwam eind februari om het leven bij Amerikaans-Israëlische luchtaanvallen. De 86-jarige leider wordt na ruim 4 maanden op 9 juli begraven in zijn geboortestad Mashhad. Hij werd opgevolgd door zijn zoon. Vader Ali Khamenei geldt als een strenge sleutelfiguur binnen de Islamitische Republiek. Ondanks zware verliezen onder de Iraanse top bleef het regime tijdens de oorlog met de VS en Israël gewoon overeind. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
4: Gewen je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
3: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft. Laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Co-Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: We starten de tweede uur alsof David Guetta en Annemarie ons geen seconde alleen laten. Met Don't Leave Me Alone.

0: David Guetta featuring Annemarie en Don't Leave Me Alone. Alsof elke dag zaterdag is en bij je zijn. Dit is Coen op 8 op zaterdag 13 juni 2026. Tot 4 uur vanmiddag bij je. Deze week van dinsdag tot en met vrijdag 19 juni is de Montferlandse fietsvierdaagse. 4 dagen fietsen met routes van 30, 45, 65 kilometer via fietsknooppunten. Fietsen tussen de Veluwezoom, Montferland met stuwwallen, rivieren, de zandlandschappen. Langs de Rijn, door de Ooipolder en door de Liemers langs de Oude IJssel naar Doesburg. Verder naar het kleinste stadje van Nederland, het altijd mooie Bronkhorst. En als laatste Neder-Saktische routes die gekenmerkt worden door een lapjesdeken van kleine en onregelmatige percelen. De start en de finish is bij het gemeenschapshuis De Averhof in Beek. En in de sfeer van fietsen en vrijheid gaan we luisteren naar Skik. En op fietsen.
1: Coen op 8. Regio 8.

Perfecte kandidaat voor een keer op de draaitafel met een 12 inch. 1981 hoorde je Sister Sledge and He's Just a Runaway. Na het overlijden van reggae-pionier Bob Marley in mei 1981... bracht Sister Sledge een speciale versie uit van deze plaat. De reggae-versie voor een eerbetoon aan deze man. En eerlijk gezegd dacht ik bij het volgende nummer dat het over mezelf ging. Zit momenteel bepaald niet de snelste van de klas. Meer runaway van energie dan van verantwoordelijkheid. Maar goed, ziek of niet, muziek blijft gewoon doordraaien. Hier is Ben Lee. En je hoeft hem niet te vangen van mij, want ik heb het al. Catch My Disease.

Dance No More. De allerlaatste van Harry Styles. En daar hoorde je voor, hoorde je Ben Lee en Catch My Disease. En daarvoor ging ik terug naar begin 80, Sister Sledge. Met die mooie discoplaat, Nice Just a Runaway. Even een gezellige tip voor morgen. Is er weer rommelmarkt in Dichteren aan de Auroraweg. Dat allemaal georganiseerd door Schutterij Sint-Martinus. De plek waar je oude schatten, vergeten vondsten, onverwachte koopjes kunt struinen. En misschien zelfs wel die ene single of LP waar jij naar zocht, maar niet zonder naar huis gaat. Morgen vanaf 10 uur in Dichteren. En wat ik laatst op de kop heb getikt, dat hoor je straks in Platgedraaid. En soms heb je van die mensen die ook graag praten en eigenlijk niet meer te stoppen zijn. Tijd om daar met een knipoog naar te luisteren. Zometeen de headlines met Ewald. Die zijn Spooky en Sue. You talk.

0: fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
1: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
0: we Oranje. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Regio 8 Headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politie meldt dat er een paar auto's in beslag zijn genomen en in totaal 3 personen zijn opgepakt in verband met de zware explosie in de nacht van donderdag op vrijdag in de wijk Amsterdam-Nieuw-West. Vandaag is het forensisch onderzoek begonnen. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. En Iran heeft de uitvaart van de voormalig opperste leider Ali Khamenei van 4 tot en met 9 juli gepland. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Fireball DML.
1: Ja, daar staat de Big Fang bij. Mooi nieuw.
0: Zo, Fireball DML en Everyday. Elke dag. Nou, kinderen zeggen wel, elke dag was het maar zondag. En dat heeft natuurlijk te maken met de drie P's. Ja, of elke dag een feestje. Dat kan natuurlijk ook. En waar is vanavond ook een feestje? In Hummelo, Pontificaal. Ik heb even op de website gekeken en daar is vanavond Kaliber. Deze Limburgse band die kent natuurlijk, ik denk bijna iedereen. Waar was dat ook eens weer van?

0: plezier. Het is tijd voor Platgedraaid. Deze week in Platgedraaid. Een klassieker die al bijna 50 jaar tot verbeelding spreekt. Jeff Wayne met The Eve of the War. Dit muzikale meesterwerk uit 1978 is gebaseerd op de beroemde science fiction verhaal van A.G. Wells en vertelt het verhaal van de Mars-invasie in Engeland. Deze plaat met de herkenbare vertelstem van Richard Burton groeit uit tot een van de meest succesvolle conceptalbums ooit. Tijdloze combinatie van science fiction, spanning en muziek die nog altijd generaties weet te boeien. En die meneer die naast mij zit, dan weet ik zeker dat hij ook van deze plaat houdt. Vandaag in Platgedraaid, The Eve of the War van Jeff Wayne.
1: Zo, nou, alles staat er piekfijn bij. Mooi nieuw pick-upje. Zo, open, plaatje erop, alles klaarzetten. Dit knopje moet ik hebben.
2: Platgedraaid,

Sven Verstegen, Lange Frans met het boevenpad over maken van keuzes en wegen inslaan die niet altijd rechtlijnig zijn. Er zijn ook momenten waar ineens alles klopt. Je kent het wel, zo'n moment. Eén blik en dan loopt iemand de kamer binnen en de sfeer verandert meteen. Daarover nu Paul Carrack, When You Walk Into The Room. Baby.

Jennifer Lopez en Ain't Funny. En daarvoor de Paul Carrack en When You Walk Into The Room. En Ain't Funny gaat over hoe het leven soms verwachte wendingen neemt. En dingen toch niet zo toevallig zijn als ze eerst leken. Wanneer iets niet meteen lukt, is dat lang geen einde verhaal. Gewoon uitkijken naar een nieuwe, heldere dag. Met Jarrah Beeks en A Brighter Day.

Ook uit 1969, CCR en Down on the Corner. Je kent het wel in de grote steden, met name ook in het buitenland. Op elke hoek van de straat een muzikant die de stad even laat meedijnen. En soms draait het leven net zo snel als een plaat. Van de drukte naar een moment dat het even stil mag worden. Precies dat, de stem die alles terugbrengt naar de essentie. Tot volgende week, hoi.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
1: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet het.
5: Socialdeal deals die je niet mag missen.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself. Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Hij zegt in de Volkskrant dat de ideologische verschillen tussen beide partijen te groot zijn. Klaver wil dat een nieuw kabinet daarom duidelijk moet kiezen voor een koers over links of over rechts. Hij verwijst daarbij naar de zorgen over toenemende polarisatie in het politieke debat. JA21 pleit juist voor strenger migratiebeleid en zogenoemde terugkeerhubs buiten de Europese Unie. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. Volgens hem wordt er nu gewerkt aan een elektronische ondertekening van het akkoord. Na die ondertekening zouden volgende week dan verdere gesprekken volgen over de uitwerking ervan. Iran en de VS onderhandelen al enige tijd over een overeenkomst. Een officiële bevestiging van de ondertekening is er nog niet. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Volgens een onderzoek van Noord-Europese media worden op meerdere plekken bossen gekapt en nieuwe bases en infrastructuur gebouwd. Zo verschijnen een grote aantallen tentenkampen, opslagloodsen en herstelde luchtbases dichtbij onder meer Finland en Noorwegen. NAVO-landen noemen het een zorgwekkende ontwikkeling, terwijl Rusland de zorgen daarover afdoet als speculatie. Het weer wisselend bewolkt met alleen in het noordoosten wat lichte regen. De temperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
7: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
6: Trakteer vader op een autowasbon van autoschadeherstel Leuwentaal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf schadeherstel Leuwentaal Ulft?
8: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
10: Jos van Elst.
11: Ja, en die vertelt je dat het tijd is voor...
12: Feit of fictie.
11: Het is namelijk 4 uur geweest, hè? Je raakt je gezicht zo'n 4 keer per uur aan met je handen. Ja, let maar op. Als het feit of fictie is, hoor je naar de Simple Mind.

0: Een hele grote hit van de Simple Minds. And Don't You Forget About Me. En laten we niet vergeten, we hebben aan het begin van het programma jou iets proberen te vertellen. En dat was iets in het kader van...
1: Feit of fictie?
0: Ja, ik vertelde je namelijk dat je gemiddeld je gezicht zo'n 4 keer per uur met je handen aanraakt. Nou, we gaan eens even kijken of dat waar of niet waar is.
1: En in dit geval was het fictie.
0: Ja, je raakt je gezicht namelijk zo'n 20 tot 40 keer per uur aan. Let maar op, je hebt het zojuist ook weer gedaan.

0: Het feestje van de Gibson Brothers, Non-Stop Dance. En daarvoor Dasha, Mad About You. Het is er weer tijd voor, wij gaan de trap weer af.
1: Iedere week daalt Jos af in de stoffige archiefkelder van Regio 8.
0: Wat ligt hier veel stof, joh. Oh, wacht, ik zie het al, het is spraakstof.
1: Jos zoekt tussen de originele oudjes naar nummers waar later een bekende cover van is gemaakt.
0: Ah, hier ligt een hele mooie.
1: Welke originele track heeft hij deze week gevonden? Dit is in ieder geval de

Het origineel van Lady Marmalade, The 11th Hour uit 1974. Dat is een jaartje voor dat de versie van Patti LaBelle werd uitgebracht. Dit werd overigens geen hit, maar ja, dat hoefde natuurlijk ook niet. Want Patti LaBelle die maakte het een jaar later dubbelend dwars goed.

Puff Daddy en Faith Evans, I'll Be Missing You bij Regio 8 en het Regio 8 Weekend. We gaan straks weer even de geschiedenisboeken in. Hè. We gaan kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Je hoort onder meer wat voor het eerst in 1886 in Atlanta werd verkocht en wat een echt fenomeen werd. You're rich.

0: je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Regio 8 Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Pro-voorman Jesse Klaver wil geen kabinetsplannen steunen waarbij zowel zijn partij als JA21 betrokken zijn. Iran en de Verenigde Staten ondertekenen mogelijk binnen 24 uur een basisdocument voor een vredesregeling. Dat zegt de premier van Pakistan, het land dat bemiddelt tussen beide landen. En satellietbeelden laten zien dat Ruslandse militaire aanwezigheid sterk uitbreidt langs de grens met de NAVO-landen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Ja, op de een of andere manier ga je automatisch meetikken met je hand of met je voet bij dit soort muziek. Tori Estefan en de Miami Sound Machine en The Rhythm Is Gonna Get You.
1: Regio 8.
2: Het is tijd voor In The Spotlight.
3: I'm finally in the spotlight, hè?
2: Iedere zaterdag laten we je twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
4: They're back in the spotlight.
2: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
5: You're in the spotlight in there, man.
2: Maar één ding hebben ze gemeen.
6: Spotlight.
2: Zodra ze in de spotlight staan...
7: Well, I do guess I like being... in the spotlight.
2: Glinsteren ze als een diamantje.
0: Vandaag staat de Welsh zangeres Duffy in de spotlight. In 2008 brak ze wereldwijd door met haar debuutalbum Rock Ferry. Daarna werd het lang stil rondom de zangeres vanwege een ingrijpende gebeurtenis in haar persoonlijke leven. Maar er is fantastisch nieuws, want ze heeft zojuist haar definitieve terugkeer aangekondigd met een nieuwe documentaire en een intiem optreden in Londen. Vandaag Duffy bij ons in de spotlight.

Alex Warren en Passenger hoorde je bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. En dit weekend hebben wij ook weer ruimte gecreëerd om terug te gaan in de tijd. Te kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld op 13 juni in het jaar 1683 opende het Ashmolean Museum in Oxford haar deuren. Dit was het allereerste publieke museum ter wereld. En vandaag in 1886 werd de eerste Coca-Cola verkocht. En wel in Atlanta. Toen wist nog niemand dat dit drankje uit zou groeien tot een wereldwijd fenomeen. En op 13 juni 1971 ging Nederland massaal voor het eerst echt kleuren tv kijken tijdens het EK voetbal. De wedstrijd Nederland tegen Tsjechoslowakije werd in kleur uitgezonden. En heel wat mensen zagen voor het eerst oranje niet als een woord, maar als een tint die je in je huiskamer kon voelen. En vandaag in 1997 won Garry Kasparov een schaakpartij tegen wel een heel bijzondere tegenstander. Zijn eigen computerprogramma. De revanche op de verloren match tegen Deep Blue eerder dat jaar voelde zoet. Bewees dat het brein van de mensen het nog lang niet aflegt tegen chips en bites. En het is vandaag ook de geboortedag van Dennis Locorriere. Wat een rotnaam. Hij was de zanger van Dr. Hook en de band. Met hem als leadzanger scoorde grote hits. En dit was geen grote hit, maar wel een lekker nummer.

De man met een bijzondere achternaam, Le Corriere, Dennis met zijn voornaam, die viert vandaag zijn geboortedag. En hij was jarenlang de leadzanger van de band Dr. Hook. En dit was Better Love Next Time.

Het is voor mij weer de hoogste tijd om mij te gaan voorbereiden op het volgende uur van mijn bijdrage aan het Regio 8 weekend. Want we hebben nog wat dingen op stapel staan. We hebben nog een weekendclassic. We gaan natuurlijk onze collega's van Get a Grip nog even vragen of zij een bijdrage aan dit programma willen doen. We hebben ook nog iets van je lachspieren. Gerrit Vossers komt langs. We hebben nog zoveel te doen. Ik ga even een kopje koffie halen hoor.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot één nieuwe partij. Progressief Nederland, afgekort PRO. 96% van de GroenLinks'ers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Volgens betrokkenen is het besluit historisch, omdat twee grote linkse partijen volledig opgaan in één organisatie. Er werd al 5 jaar over gesproken. Oud-PvdA-voorzitter en huidig FNV-leider Spekman wil samen optrekken tegen de ingrepen in de sociale zekerheid. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. Maar volgens de rechter is dat een vorm van censuur en mag dat niet gebeuren. De verwijderingen volgden op een wet van president Trump om de Amerikaanse geschiedenis volgens hem te herstellen. Historici en wetenschappers spanden daarop een rechtszaak aan. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dacht dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. De politie kwam de zaak op het spoor na een bijzondere melding en sprak de vrouw aan. Toen bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging, schrok ze enorm. De zakjes zijn door de politie in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie gaat het om een onschuldige vergissing. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tirolo Orkest Klein Babberich. Tickets en meer informatie zijn te vinden via feest.knazeddam.nl.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35... krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje.

You are the first. You are the last. And you are my everything. Barry White aan het begin van mijn tweede gedeelte van mijn bijdrage aan het regenachtig weekend. Ja. En ik heb nog zoveel te doen dat ik denk ik wel een hele kan koffie nodig heb om het uur door te komen. We hebben namelijk zo dadelijk al meteen een Weekend Classics. En Weekend Classic, en die heeft ook iets met filosofie te maken. Ja, het is hoogdravende muziek die we hebben voor je. We hebben natuurlijk ook de bijdrage van onze collega's van Get a Grip. Zij zijn namelijk de straat op gegaan en hebben je gevraagd waar je klaar mee was. Iemand die ook de straat op is gegaan, maar om te kijken hoe het weer eruit ziet, dat is Gerrit Vossers. En die komt je dat straks ook nog even vertellen. En we hebben nog veel meer.

Marshmallow bij Regio 8 en Thomas Red en Where We Go. Het is de tijd voor de Weekend Classic voor deze week. En je weet het, als je ze allemaal nog een keertje wil naluisteren, dan kan dat. We hebben ze namelijk verzameld op Spotify. Zoek daar even naar Weekend Classics in combinatie met Regio 8. En dan kom je ook deze tegen van Squiddy Politti. Absolutely.

Absolute Scritti Politti bij Regio 8, de weekendclassic voor deze week. De bandleden hingen een marxistische filosofie aan en wilden door de mainstream hitlijsten te infiltreren met dit soort muziek hun denkbeelden aan ons vertellen en aan ons duidelijk maken. Goed, het is in ieder geval een klein beetje gelukt, want ze zijn die hitlijsten ingekomen. En het werd ook nog een keer weekendclassic zojuist. So

0: groep die decennia lang hits scoorde, Fleetwood Mac, je hoorde Gypsy bij Regio 8. Het is tijd voor onze collega's van Get a Grip om hun bijdrage aan ons te laten horen. Ze zijn namelijk de straat weer opgegaan.
1: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
2: Vertraging in het OV. Als ik 's ochtends naar school ga, dan ga ik 7:15 ging ik vanochtend met de bus. Dan zou ik om 8:50 op school zijn. En ik was pas om 8:55 op school. Bussen vallen constant uit. Ik ben gewoon te laat vaak.
3: Maar school is net begonnen. Wil je toch een goede indruk maken?
2: Ja, dat zeker. Maar als ik een bus eerder neem, dan ben ik weer 50 minuten van tevoren op school. En ik heb daar niet heel veel tijd voor eigenlijk.
3: Zullen we even een oproep doen aan de buschauffeurs? Alle buschauffeurs van Doetinchem, zorg er even voor dat de studenten die net aan school zijn begonnen, even op tijd op school kunnen komen. Ze zijn er verantwoordelijk voor. Dat laat die bus dan gewoon lekker rijden. En de student hier tegenover me heeft ook wat te vertellen.
2: Gewoon doorrijden. Laat het niet uitvallen.
3: Dame naast je had nog de oplossing. Heel simpel. Wat zei je ook alweer?
4: Je rijbewijs halen. Niet iedereen kan dat nog doen op de jongere leeftijd.
3: Dat is waar. Hey dames, ik heb al gehoord dat jullie de bus moeten halen. Hij komt eraan. Dus veel plezier op school. En mis deze bus niet.
2: Dankjewel.
1: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Regio 8, headlines.
9: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch met grote meerderheid ingestemd met een fusie tot 1 nieuwe partij. Progressief Nederland, afgekort PRO. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat alle informatieborden in nationale parken weer moeten worden teruggeplaatst. De regering Trump had eerder tentoonstellingen over onderwerpen als slavernij en klimaatverandering laten verwijderen. En een vrouw uit Den Bosch heeft wekenlang met zakjes drugs in haar fietstas rondgefietst zonder dat ze dat wist. Ze dachten dat het om speelgoed ging vanwege de vrolijke kleurtjes op de verpakkingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
8: Ho, daar heen. De weerboer van het oosten.

0: Jimmy James en de Vagabonds en Now is the Time. Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
1: Regio 8.
2: Het is tijd voor In the Spotlight.
3: I'm finally in the spotlight, hè?
2: Iedere zaterdag laten we weer twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
4: They're back in the spotlight.
2: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
5: You're in the spotlight in there, man.
2: Maar één ding hebben ze gemeen.
6: Spotlight.
2: Zodra ze in de spotlight staan...
7: Well, I do guess I like being in the spotlight.
2: Glinsteren ze als een diamantje.
0: Vandaag staat Duffy Bones in de spotlight. De Welsh zangeres die in 2008 werkelijk iedereen wist te raken met haar soulvolle stem, kondigde onlangs na 15 jaar afwezigheid haar definitieve comeback aan. Met een openhartige documentaire en een exclusief intiem optreden in Londen laat ze binnenkort weer van zich horen. En nu natuurlijk al, hier bij ons in de spotlight.

0: Je kunt ook gewoon een jasje aantrekken. Ja, als je het koud hebt. James Blunt en Cold bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. En ieder weekend dan proberen we weer jouw lachspieren een beetje te kietelen. Om ervoor te zorgen dat jouw mondhoeken omhoog gaan. Want dat is wat de training van de lachspieren inhoudt. En ja, hoe doen we dat? Door een stukje cabaret te laten horen.
1: Ik had in de snackbar notabene. Ik loop de snackbar binnen. Snackbar Arnie, dat is een bekende snackbar. Je denkt nu, dit verhaal heeft hij net verteld. Maar ik ga best vaak patat halen. Dus ik loop die snackbar binnen. En Tariq staat daar. Tariq is de eigenaar van Snackbar Arnie. Er werkt geen Arnie bij Snackbar Arnie. Vond zelf een tegenvaller, maar goed. Die werkt waarschijnlijk bij Snackbar Tariq. Ik heb geen idee hoe ze dat verdeeld hebben. In ieder geval, Tariq staat daar. En de hele joviale man. He, die staat er al 20 jaar. Een hele aardige vent van Turks. Kom af. Hij kent de buurt kent hem. Altijd lach, altijd een beetje ouwe hoeren. Altijd een verhaal, altijd een anekdote. Altijd een grapje. Of tenminste, altijd één grapje. Eigenlijk altijd hetzelfde grapje. Het grapje is, ik ga hem toch even doen. Heb je meteen een beeld. Het grapje is, je komt binnen, je bestelt iets... en dan vraagt hij al 20 jaar aan elke klant, bij elke bestelling... wat je ook besteld hebt, meenemen of inpakken. Het is af en toe een wat vermoeiende manier van patat halen. Maar verder is het echt een hele... Nee, maar echt een aardige gozer. Dus ik loop binnen, hij staat daar van... hoe is het? En het is even belangrijk detail. Mijn zoontje was net geboren. Dat is even belangrijk voor de situatie. Mijn zoontje was net... Of ja, niet net. Niet zo van, oh, daar is hij, ik ga patat halen, maar... een uurtje later. Nee, maar goed, ik heb dus... Nou ja, de mensen die bij de vorige voorstelling waren... die weten dat ik dus... Daar had ik het over mijn dochtertje. Ik had al een dochtertje. En ik heb nu dus ook een zoon. Ik doe 1 kind per voorstelling. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat is wel overzichtelijk. Nee, maar goed, ik heb dus een... Oh, dat zijn laatst trouwens iemand tegen mij. Oh, dat is ook een koningskoppel. Wisten jullie dat? Oh, jullie wel. Oké. Okay. Nee, maar het is me opgevallen. Als je kinderen krijgt, gaan mensen hele rare dingen tegen je zeggen. Waar je nog nooit van hebt gehoord. Alsof je bij een soort geheim genootschap komt ineens. Hey, je gaat zelf rare dingen zeggen, tuurlijk. Ik maak ook zinnen die ik vroeger nooit maakte. Ik zeg ineens ook dingen als niet op het brood zitten... of niet aan de ramen likken. Zeg ik vroeger ook nooit. Maar mensen gaan tegen jou dus van die uitdrukkingen gebruiken. En is koningskoppel, wat is dat? En ik heb het ook helemaal verkeerd omgedaan. Ik heb gegoogeld, koningskoppel is andersom. Dus eerst een jongen, dan een meisje. Dat is een koningskoppel. Want dat wilde de koning natuurlijk vroeger. Dan heb je eerst een jongen, dat is dan de troonsopvolger. En dan een meisje, want die kun je verkopen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik ben niet helemaal thuis in de middeleeuwse familietradities. En als je het echt goed wil doen, volgens mij, voor de echte puristen... een echt koningskoppel is 3 kinderen. Echt koningskoppel is jongen, meisje en 1 buitenechtelijk. Dat is hoe de echte koningen doen.
0: En is het gelukt? Zijn die mondhoeken een klein stukje omhoog gegaan? Als het vandaag niet is gelukt, dan proberen we het gewoon volgende week weer een keer, hoor. De training van je lachspieren bij Regio 8 en het Regio 8 weekend.

dat was die weer, hè? Ja, ik heb gehoord dat ik als de sodemieter nog even naar de winkel toe moet om snel nog even wat snackjes te halen voordat alles is uitverkocht. Er schijnt morgen wat te gebeuren, hè? Ja, wat? Geen idee. Ik heb niks met die sport. Maar ik ben heel snel over te halen als ze tegen mij zeggen van ga even wat snackjes halen van morgenavond. Ja, I'm your man hoor, absoluut. Mocht jij dat morgenavond ook gaan doen, dan zeg ik alvast eet smakelijk. En anders sowieso wel een heel goed weekend toegewenst. En misschien wel tot volgende week.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
6: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
7: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
9: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8... In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. Pro-leider Jesse Klaver heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch het kabinet opgeroepen om te kiezen tussen samenwerking met Pro of met Ja 21. Beide kanten tegelijk bedienen kan volgens hem niet. Volgens Klaver moet het beleid progressiever en eerlijker worden met behoud van de sociale zekerheid. Het congres stond in het teken van de officiële fusie van GroenLinks en PvdA tot Pro en de leden waren daar massaal voor. 96% van de GroenLinksers stemde voor en 97% van de PvdA-leden. Het Iraanse buitenlandministerie zegt dat de ondertekening van een basisdocument voor vrede tussen Iran en de VS mogelijk in de komende dagen wordt verwacht, maar die is nog niet gepland voor morgen. Eerdere berichten uit Pakistan dat de deal al binnen 24 uur rond zou zijn, worden door Iran afgezwakt. Volgens Teheran is er nog geen akkoord vanwege aarzelingen aan de Amerikaanse kant. De overeenkomst moet de basis vormen voor verdere onderhandelingen en het stoppen van de vijandelijkheden. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Zonnealarm!
0: beschermt? Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
16: Hebbes.
15: Kijk op ben.nl.
17: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: 1 ijskoffie voor mevrouw.
17: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
21: Goedemorgen!
22: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op regio 8. Morgenavond is er mogelijk in het Zeeuwse Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. Bij het ongeval kwamen 3 basisschoolkinderen en de directeur van basisschool De Warande om het leven. De gemeente Terneuzen overlegt nog met de initiatiefnemer over de herdenking. De tocht zou dan eindigen bij de school van de slachtoffers. Bij het ongeluk raakt ook een aantal kinderen gewond. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto zit nog vast. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor een protest tegen racisme. Deze week waren er na een mesaanval flinke ongeregeldheden. Na de verspreiding van beelden van die aanval ontstonden er op een aantal plekken in Belfast anti-immigratieprotesten die uitliepen op rellen en geweld. Daarbij waren vooral etnische minderheidsgroepen doelwit van intimidatie en vernieling. Met de demonstratie van vandaag wilden de deelnemers een duidelijk signaal afgeven tegen racisme en haat. En de bewoners van de flat in Amsterdam-Osdorp mogen weer terug naar huis na de zware explosie van gisteren. Volgens de woningcorporatie zijn de woningen gecontroleerd en veilig verklaard. Bij die explosie vielen 7 gewonden en werden ongeveer 400 bewoners geëvacueerd. De brandweer forceerde ruim 100 deuren om bewoners in veiligheid te brengen. In het onderzoek zijn 3 verdachten aangehouden. De politie houdt rekening met een misdrijf waarbij ook explosieven zijn gebruikt. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radio nieuws op regio 8.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
3: Oranje. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
1: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. In het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim 124.000 euro op. De VVD heeft op het partijcongres in Den Haag de vakbonden opgeroepen om mee te denken over hervormingen van de sociale zekerheid. Partijleider Jessicus en fractievoorzitter Brekelmans zeiden dat het huidige stelsel anders onbetaalbaar wordt. Volgens de VVD moet Nederland sterker inzetten op innovatie en economische groei. De partij ziet ondernemers een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de economische problemen. De VVD uit ook forse kritiek op de linkse partijen over hun economische koers. En in de Alpen zijn dit weekend al zeker 6 bergbeklimmers om het leven gekomen. Bij de Mont Blanc verongelukte vandaag 2 klimmers op de Mont Maudit en werd een 3de slachtoffer gevonden op een gletsjer van de Brenva. Ook op de Matterhorn kwam een bergbeklimmer om het leven. Gisteren stierven al 3 klimmers na een val op de Gran Paradiso in Noord-Italië. De slachtoffers storten honderden meters naar beneden. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.

extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince, in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist, is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. Mensensmokkelaars gebruiken op sociale media steeds vaker emojis als geheime codetaal om migranten te werven. Onderzoekers ontdekten dat bepaalde combinaties verwijzen naar specifieke smokkelroutes richting Europa. Volgens experts maken de symbolen het voor opsporingsdiensten moeilijker om de berichten te traceren. Ze waarschuwen dat strengere Europese migratieregels smokkel juist aantrekkelijker kunnen maken. Want de smokkelaars krijgen een monopolie en ontdekken steeds nieuwe routes. En in het Zeeuwse Aksel wordt morgenavond een stille tocht gehouden voor de 3 overleden basisschoolkinderen en hun schooldirecteur die donderdag omkwamen bij een verkeersongeval. De tocht eindigt bij basisschool De Warande. Deelnemers worden gevraagd om wit te dragen. Er worden zeker 1000 mensen verwacht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. De 19-jarige bestuurder van de auto zit nog vast. Een online inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden leverde al ruim €124.000 op. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar 1.

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.

0: that it? Wake me when you're done. I guess you'll be the only one having fun.
1: Regio 8.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 10 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie veroordeelt de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Wijk bij Duurstede van gisteravond. Er vielen toen zo'n 60 relschoppers agenten aan en ze richtten flinke schade aan bij het gemeentehuis. Volgens de minister ondermijnt het geweld de rechtsstaat en brengt het omwonenden in gevaar. De politie herstelde de orde met onder meer de mobiele eenheid, paarden en honden. Er zijn 7 verdachten opgepakt, van wie er nog 5 vastzitten. In Haiti is een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het is veiligheidsexpert James Boyard die een belangrijke rol speelt bij de hervorming van het leger en de politie. De ontvoering vond plaats in de hoofdstad Port-au-Prince, in een wijk die als relatief veilig geldt. Wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist, is nu nog niet duidelijk. Al jaren kampt Haiti met extreem bendegeweld en een golf aan ontvoeringen. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met nog kans op een buitje, met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 12 bij een matige, aan de kust vrij krachtige westenwind. Morgen zijn er wolken, is er af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
14: Eén ijskoffie voor mevrouw.
13: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken.
14: Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Oh, wat een goal! Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

zei hij dat maar lot. Kattenkwot, kattenkwot, hele dagen kattenkwot. Ik zou zo graag dat nog eens doen, maar ja, het is nooit te laat.

er twee. Kattenkwaad, kattenkwaad, hele dagen kattenkwaad. Altijd wollen we net dat doen, maar vak van zij, hij dat belaat. Kattenkwaad, kattenkwaad, hele dagen kattenkwaad. Soms zo graag dat nog eens doen, maar ja, het is nooit te laat.

je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké.

0: pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Morgen stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer veilig om te drinken. Dat meldt drinkwaterbedrijf Evides na extra testen en controles. Gisteren werd er een kookadvies ingevoerd vanwege mogelijke E. coli-besmetting. Uit nieuw onderzoek blijkt dat die poepbacterie toch niet in het water zit. Daarom is het kookadvies ingetrokken en kan het kraanwater weer normaal worden gebruikt. Evides onderzoekt wel waarom eerdere tests toch een mogelijke E. coli-besmetting aangaven. En zo'n 200 demonstranten hebben in Albanië hekken en prikkeldraad rond een luxe bouwproject aan de kust neergehaald. Het gaat om een gepland resort dat wordt gelinkt aan Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Er zijn al wekenlang protesten tegen die bouw in het beschermde Flora-gebied. Demonstranten zeggen dat bewoners onvoldoende zijn gecompenseerd en spreken van landonteigening. De regering van Albanië gaf het project de status van speciale investeerder. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: Wist je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+? Stem af op kanaal 5A Achterhoek. Regio 8.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming en was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De voormalige Hongaarse premier Viktor Orbán blijft partijleider van zijn populistische en rechtsnationalistische Fidesz. Op een partijcongres stemden vrijwel alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming. Hij was ook de enige kandidaat. Eerder verloor Orbán de parlementsverkiezingen van de partij van Péter Magyar. Daardoor eindigde Orbáns 20-jarige periode als premier. De Europese Unie bekritiseert al langer Hongarije en bevroor eerder ook al miljarden euro's aan steun. Orbán geeft zijn Fidesz nu een rol als oppositiepartij. Overdag stemt Zwitserland over een voorstel om de bevolking te beperken tot 10 miljoen inwoners. Het zijn er nu 9,1 miljoen. De rechtspopulistische SVP zegt dat het land overbelast is door migratie, drukte en woningnood. Tegenstanders waarschuwen juist voor economische schade en grote tekorten in de zorg en andere sectoren. Critici stellen dat een migratiestop ook de relatie met de EU kan beschadigen. De referendumuitslag wordt gezien als cruciaal voor de toekomst van het Zwitserse immigratiebeleid. De Israëlische premier Netanyahu roept overdag zijn veiligheidskabinet bijeen na nieuwe berichten over een mogelijke deal tussen de VS en Iran. Het lijkt erop dat er een memorandum van overeenstemming zal worden ondertekend. Maar Israëlische topfunctionarissen waarschuwen dat zo'n akkoord de veiligheidsbelangen van Israël kan schaden. Want volgens hen zou de VS te veel hebben toegegeven aan de eisen van Iran. Pas na dit akkoord wordt er onderhandeld over het nucleaire programma van Iran. En op de luchthaven van Kaapstad is een 28-jarige man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn bagage. De dodelijke dieren waren per stuk verpakt tussen zijn kleding verstopt, zo meldt de politie in Zuid-Afrika. De man werd gearresteerd op verdenking van het bezit van wilde dieren en staat maandag voor de rechter. Het is nog niet duidelijk waar zijn reis naartoe ging. De schorpioenen zijn overgebracht naar een opvangcentrum. In Zuid-Afrika blijft de illegale handel in wilde dieren een enorm probleem. Het weer, het is bewolkt met nog kans op een buitje in met name de noordoostelijke helft van het land. Het kwik daalt naar een graad of 12 bij een matige aan de kust vrij krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, af en toe zon en soms een buitje in het oosten bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.